0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: De tips van toen zijn beter dan de hits van nu. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader orde ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Please, please, please. Baby,

0: AM.
1: Bob Marley was de laatste. No Woman No Cry uit 75. Die met ze mogen niet zonder ze. De Four Tops daarvoor. Reach Out. I'll Be There uit 66. En Boudewijn de Groot was de eerste. Dit was zijn tweede zoon. Jimmy uit 1973. Nu een breekbare.

0: AM.
1: Julie en Claire hadden we. Sunday Air 1974. Pat Mattress daarvoor. Magic Forest uit 1969. En Frantic was de eerste. Struck Your Funky Stuff uit 1979. Dit is de Gouden Oude Show. En hier is een voormalige

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Breeze AM.
1: Alvin Stardust was de laatste. You, you, you uit 74. De Birds daarvan met Mr. Spaceman uit 66. En André van Duin als eerste. Onzichtbare André uit 76. Nu de 5 J's.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader orde ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

0: En weer een goedemorgen in deze mooie zomer op de 14e augustus alweer. Eruit met Marcy Ooster. Het weekend staat weer voor de deur, mensen. Het spelletje is bekend, hè? 7:20 krijg je de aanwijzingen voor de morgensterren. 8:20 de uitslag. En om 8:30 gaan we terug naar tijd, want het is wel belangrijk. Wat gebeurde er op deze 14 augustus in het verleden? Jij pakt de koffie, de broodjes, dat soort dingen. Ik hou de stoel lekker warm, maar mijn collega's Anne en Milko hebben gezeten en draaien gewoon leuke plaatjes. Deze kraakt van Don Mercedes.
1: Hij is groot of hij is klein, hij is moedig of wat bang. Hij is arm of misschien is hij wel rijk. Het is een man met een gezin of een kind van 16 jaar. In soldatenpak is iedereen gelijk. Hij vocht vroeger met een speer of hij schoot met pijl en boog. Tegenwoordig staat hij met raketten klaar. Het is altijd zo geweest, het zal altijd wel zo zijn. Want soldaten zijn er meer dan 1000 jaar. Het is misschien een katholiek, of wellicht een protestant. Het is een hindoe, een boeddhist, of wel een jood. Ook al is hij atheïst, of een zeer gelovig mens. Op bevel schiet hij gerust een ander dood. Een felle communist of een echte democraat. Hij is blank.

met Man from Manhattan vooraf gegaan door Don Mercedes met Zomaar een Soldaat. Dat heeft me dan wel weer mijn naald gekost voor mijn platenspeler, want dat ding was wel heel erg slecht. Maar goed, dat is een zorg voor later. Straks verder op in de muziek. Hele leuke plaatjes hoor. ABC Foundations. Maar eerst hebben we hier nog Nena. En die heeft lekker geslapen. Nooit getroomd.

En met ABC The Look of Love komen we aan de aanwijzingen voor de morgenster. Want we zijn vandaag op zoek naar een zangeres. Het is best wel lastig trouwens hoor. Welke zangeres brak begin jaren 80 door met een nummer over een ochtendroutine nadat haar leven werd gevolgd in een BBC-documentaire? Ze scoorde bovendien totaal verschillende stijlen, van zoete pop tot prinsachtige funk en zelfs een James Bond titelsong. Nou, dat geeft al een behoorlijke aanwijzing. De vraag is verder. Ze was de enige zangeres die met 5 verschillende genres tegelijkertijd in de Amerikaanse top 40 stond. Wie zoeken we? Straks 20:09 ga je het horen hoor. Dan gaan we echt de uitslag weer geven van deze bijzondere zangeres. Zover is het nog eens niet. Foundations met Build Me Up. Buttercup.

veel prachtige platen heeft deze artiest gemaakt. Brian Ferry met Slave to Love. Ja, ik moet dat nummertje niet meer opgenoemen. 1985 was het nummer. Even spieken. Nou ja, bijna 9:30. Dus we gaan dadelijk eens even kijken naar wat er allemaal op deze datum gebeurde in het verleden. Voor we zover zijn, gaan we eens even naar Sutherland Brothers and Quiver. En zing allemaal lekker mee. Hier is Arms of Mary.

blijft geweldige muziek, hè, van John Denver. Ooit een langspelplaat van mijn vader geleend die in de zon had gelegen. Daar was hij niet zo blij mee. Kon wel een nieuwe kopen. 8:30 op deze 14e augustus. We gaan eens even kijken naar de bijzondere feitjes in het verleden op deze datum. We gaan eventjes naar 1945. Japan accepteerde de geallieerde voorwaarden voor overgave. En daarmee kwam de Tweede Wereldoorlog feitelijk ten einde. 14 augustus 2003. Een van de grootste stroomstoringen ooit legde delen van de Verenigde Staten en Canada plat. Ongeveer 50 miljoen mensen zaten urenlang zonder elektriciteit. Dan na 14 augustus 1935 de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt ondertekende de Social Security Act, waarmee de basis werd gelegd voor het Amerikaanse stelsel van sociale zekerheid. Kijk naar de hemel, rond 14 augustus zijn de perseïden vaak nog te zien op een hoogtepunt nog wel, oftewel de vallende sterren. Je kunt ze weer zien hoor, tientallen vallende sterren per uur. Nou, laatst nieuwtje dan, 14 augustus is de 226e dag van het jaar. Ja, nog 139 te gaan tot het nieuwe jaar. Dat wil je dan ook niet horen, maar het is toch wel wat er gaat gebeuren. Goed, dan nog lekkere muziek met Willy Alberti, de glimlach van een kind.

weer grappig om Willy Alberti een keertje te horen hier bij Seabreeze. Met eruit mag ze jouw straat de glimlach van een kind. Ik geef er even de aanwijzingen voor de morgenster nog een keer. Daar krijg ik nog een verzoek toe. Even heel kort dan, want anders dan wordt het te lang. Welke zangeres brak begin jaren 80 door met een nummer over een ochtendroutine nadat haar leven werd gevolgd in een BBC-documentaire? En bovendien scoorde ze heel veel hits in verschillende stijlen, van zoete pop tot Prince-achtige funk en zelfs een James Bond-titelsong. Welke Amerikaanse zangeres was bovendien tot nu toe de enige die met 5 verschillende genres in de Amerikaanse top 40 stond? Je hoort het dadelijk, wie zou dat toch zijn? Ja, die is je moeilijk. Ik heb ook een leuk nummer gevonden van Status Quo en die hoor je niet zo vaak meer. Black Fields of Melancholy.

En met deze mooie plaat van Status Quo, Black Feels of Melancholy, zetten we op de uitslag van de morgenster. Want wie zocht er nou eigenlijk? Welke zangeres brak begin jaren 80 door met dat nummer over een ochtendroutine? Wat nummer was dat ook alweer? Weet je het nog? Ja, Working 9 to 5, Sheena Easton. En voor vandaag hebben we er ook bij gezocht. Voor de mensen trouwens die het goed hadden, een groot applaus voor jezelf. Want ja, dat is het wel waard natuurlijk. Maar dan voor de mensen die het plaatje dan zochten van Sheena Easton uiteraard. Hier is For Your Eyes Only. En dat was ook het antwoord op een van de vragen. Want ze maakte ooit een James Bond titelsong. Sheena Easton, de morgenster van vandaag.

0: hier bij Eruit, Marcel Joustra.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ben je al wakker? Ben je al wakker? Ik wel, hè? Ik zit de hele morgen al plaatjes te draaien. Straks komt Elibert Maathuis. Nog eventjes wachten, hoor. Een goed kwartiertje. Dan zit hij weer helemaal klaar voor jou. Heeft weer een prachtige show. En heel veel mooie platen. En vooral lekkere koffie. Voor mij is het eerst even Elaine Page. If you don't want my love.

En zo belanden we al bijna tegen de klok van 9 uur aan. Ja, ik denk dat Elibert het nog niet is. Die is nog steeds herstellende, maar misschien is hij straks verrassenderwijs. Is hij dat toch wel? We gaan het wel horen. Zover is het nog niet. Het is nog een lekkere plaat. Tot aan, ja, inderdaad, James Last. Die zijn The Shirts.

and Walk Away, de shirts. Een liedje wat bij mij echt op het huid staat geschreven. Geweldig om dit te horen. Hey, wat mij betreft, we kijken. Ja, zondagmiddag 4 uur ben ik er weer. Elibert, ik weet niet of je er is. Dat is wel een verrassing. Maar die is heel erg herstellende. En als je er nog niet is, dan is je er vast volgende week wel. Dag, dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat hij pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen tot op 400 meter genaderd. Ook Grozjow, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt nu nog geen evacuatiebevel. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het dorpje Marosici, ten zuiden van de stad Split, is volledig ontruimd. Het bestrijden van de brand is moeilijk vanwege de droogte, hitte en de harde wind. De Kroatische politie denkt dat de natuurbranden zijn aangestoken. Binnen 2 dagen ontstond op 17 plaatsen brand. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: geleden, 1983. En dat was Richera die dat gezongen hebben. Richera, om het precies te zijn. Want ja, de C en de G en de H, dus, dat zeg je in het Spaans. G voor G. Richera, heerlijk is eerlijk.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid hier op uw favoriete radiozender, luister vrienden. Het is vrijdagmorgen, de laatste dag van de week. En ja, van de werkweek, hè, dat wel. Als je tenminste aan het werk was. En voor een heleboel mensen is het de laatste week van de vakantie. Oh, dat is ook wat. De laatste week en de laatste dag van je vakantie. Nou. En wat was het fijn op vakantie, hè? Wat hebben we genoten allemaal, eerlijk is eerlijk. U allemaal. En ja, nou, wij hebben gewoon doorgewerkt hier bij Radio Sieberis op 1098 en 1395 AM. Wat wil je nog meer? Hey, het is tijd voor een plaat van Earth and Fire met Johnny Kaagman. Ja, we weten allemaal, Johnny is helaas niet meer. Maar de muziek, die blijft allemaal bestaan, hoor. Nog altijd op het zwarte vinyl.

0: de Hazy Paradise van Earth and Fire samen met Johnny Kaagman nog destijds. En ja, wat was het een mooie plaat. En wie weet hoor, Hazy Paradise. Misschien zit Johnny Kaagman wel heerlijk vanuit het paradijs naar beneden te kijken. En hoort ze de muziek van Radio Seabreeze voorbij komen en zegt ze van, oh, dat vind ik nog eens fijn dat jullie dat allemaal draaien.
1: Don Polderman.
0: Ja.
2: Lekker bakkie.
0: Een heerlijk bakje koffie compleet op Radio Seabreeze, Europe's number one radio, laatste vrienden. Ja, geloof het of niet, gezelligheid kent geen tijd. En ja, wat ook een belangrijk item is, dat is de stukje muziek wat we zo gaan draaien van Dennis Jones. Maar ik ga ook nog even vertellen dat we vandaag natuurlijk weer een spelletje de vraag van vandaag doen, hè? Vergis je niet. Gisteren hebben we ook de vraag van vandaag gedaan en dat ging over de jongens van Bontekoe. Waar staat het stambeeld van de jongens van Bontekoe? Was natuurlijk in Horen. Dat wisten we allemaal natuurlijk. Ja, zeker weten. Vandaag hebben we weer een vraag over de VOC. En wel over de Batavia. Maar daarover straks om rond de klok van 10:30 meer. Eerst even een heerlijke plaat van Dennis Jones. En ja, Dennis die zingt een beetje over een privé situatie van hem. Nee. Ik heb het over Dennis Jones natuurlijk. Moet ik niet deze gaan draaien. Dat is

altijd lachen. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zeggen ze altijd. Ja, dat was een plaatje van Dennis Jones. En hij zong een beetje over zijn privé-situatie. Heeft er al eerder eentje van gemaakt onlangs. En ja, dat vond ik een beetje een harde plaat eigenlijk. Dus die hebben we maar even niet gedraaid. Deze wel overigens hier op Radio Cyberis. Europe's number one.

0: heren van de Sendico's. Ja, uit het grijze wijze verleden met als liedzanger Hans Vermeulen. Wat wil je nog meer? De man die achter deze band stond en ook de meeste liedjes van deze band geschreven heeft. Ja, ze kwamen allemaal uit de omgeving van Den Haag vandaan. Wat wil je nou meer? Lekker.
1: Don Polderman.
0: Ja, dat ben ik, zei de gek, lieve luisteraar. Dat wist je al lang natuurlijk. Hè.
2: It's nice to have a radio station.
0: Radio Seabreeze AM 1098 en 1395 en live.radiosiebreeze.nl. Wise to know.

Een heerlijke plaat van de Fortunes. En ja, hier komt ze kennen. Ja, het komt iedere keer weer opnieuw. Hè. Ja, geloof het of niet. Hé, hey, kent u deze nog, luister vrienden? Ja, de Four Jackson en Jill. Die hebben leuke muziek gemaakt, joh. Luister en huiver naar deze onder andere. Oh, ik vind het zo'n lekker plaatje.

0: prachtig, hè? Hamaliliwan. Ja, nou, dat is wel leuk. Een andere tekst hadden ze niet. Die schrijver van dit liedje, die dacht van... nou, ik maak er gewoon Hamaliliwan van. En ja, de Four Jackson, het joh, jaren en jaren en jaren geleden... de B-kant van Mr. Nico. Ja, luister vrienden, we hebben het al eerder gehad... in de vraag van vandaag over bijvoorbeeld de VOC. Waar staat de O voor in? Ja, de VOC. Was dat de Oostvaardersplassen, de oliecompagnie... of was dat gewoon de Oost-Indische Compagnie? Nou, het was natuurlijk de Oost-Indische Compagnie. Gisteren hadden we het er ook over. Over de vraag van vandaag. En ja, dat ging over de jongens van Bonte Koe. Waar staat het beeld van de Bonte Koe in Enkhuizen, Sneek of Hoorn? Nou, de meeste mensen die hebben dat gezegd. Dat stond in Hoorn. Dat is leuk. Ja, dat is hartstikke goed. Goed dat jullie dat wisten, lieve luistervrienden. Maar vandaag hebben we ook weer een vraag over de VOC. Want er is namelijk een schip van. Althans, een replica van een schip. En daar gaan we zo meteen de vraag even over stellen. Maar eerst even dit.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur... en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten... voor de Passamallan Estimewa XXL... op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Het is maar even dat je het weet, luister vrienden. Ja, het VOC-schip, de Batavia, althans de replica ervan. Wij willen graag weten waar dat schip ligt. En A, ligt dat in Lelystad? B, ligt dat in Den Helder? Of C, ligt dat in Amsterdam? Het VOC-schip, de Batavia, althans de replica ervan, ligt dat A in Lelystad, B in Den Helder of C in Amsterdam. Nou, mocht het zijn dat u het weet, dan kunt u dat doorsturen naar ton@radiosiebries.nl. Theodor Otto Nico @radiosiebries, en dat schrijf je met 2 E's ZE.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden

Goud uit de vertrouwde Pinkity Bits en de same old feeling. En ja, datzelfde oude gevoel van vroeger. Ja, we hebben het allemaal wel eens, hè. Ik wel tenminste. Ik weet niet hoe het met u zit, maar laten we eerlijk zijn. Het is warm vandaag. A warm hot summer on Seabreeze Radio. En hier is een plaatje van Harm en Veerman. Oh, I could go back in time. Wat zou dat mooi zijn, hè. Als het zo kan kunnen wezen dat je terug kon gaan in de tijd. Ja, toch? Wat leuk.

Ja, mooi hè. Plaatje van niemand minder dan Harmen Veerman. En het liedje heette If I Could Go Back There. Ja, als ik terug kon gaan in de tijd, dat zou dat leuk zijn. Het lijkt mij ook wel fantastisch. Hey, kent u hem nog? John Woodhouse. En zijn magische accordeon.

vroeger heel veel gedraaid door de Radio Veronica. Kan je het nog herinneren? Ja, John Woodhouse en zijn magische accordeon. En dat, ja, we draaien het nu allemaal op Radio Schieber. Dit is Europe's number one. Laten we eerlijk zijn. Heerlijk is heerlijk is heerlijk. Ik heb hier een plaatje voor alle kinderen en kleinkinderen. Ja, en ook alle opa's. Want hier is André van Duin hoor. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Dat wil zeggen.

Ja. Dag. Auw. Ja, het is allemaal wat. André van Duin en opa's klagen niet. En hoe die dat allemaal opgenomen hebben. Hartstikke leuk. Wat moet die André een enorme gein hebben gehad met de opname van dat programma. Heerlijk. Je luistert naar Radio Seabreeze. Je luistert ook naar Koffiekop Leed. Oh ja? Ja.

0: 5 a.m.
1: En...
2: 10, 9, 8.
1: Volle kracht, ja, zeker weten op 1098 en ook op live.radiosybris.nl. Kan je lekker luisteren naar het station waar muziek in zit. Hier zijn ze, de New Seekers. I'd like

0: Eerlijk, hè? Ja, geschreven door Greenaway, Cook en nog een paar mensen. En gebracht door de nieuwe Seekers. I like to teach the world to sing a perfect harmony. Dat willen we allemaal wel. Ja, gebeurt niet, hè, want er is één grote puinhoop op de wereld, laten we eerlijk zijn. Maar ja, dit liedje, dat zong er wel over.
1: Go, go!
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: En hier een plaatje speciaal voor Bert Bouwmeester, want dat is een van onze vaste luisteraars en die is helemaal gek van Valley Tax. Ja.

0: En de fluitje op het plaat, hè? Dat is niet zo, hoor. Heerlijke plaatje van Wally Tax. En we hebben speciaal gedraaid voor, hoe kan het ook anders, Bert Bouwmeester. En nee, ja, Bert is een van de meest favoriete luisteraars van Radio Siberië. Hij zit dag in dag uit, zit hij aan de radio gekluisterd om lekker te luisteren naar de muziek. Ja, Bert, ik hoop dat je het leuk vond. Oké. Goed, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Ja, hoor, het is bijna 11 uur. Tijd om afscheid te nemen. Maar ik ga het nog één keer vragen, hè. De vraag van vandaag. Het VOC-schip, de Batavia, althans de replica ervan, want de echte bestaat natuurlijk al jaren niet meer. Maar waar ligt dat schip? Is dat A in Lelystad, B in Den Helder of C in Amsterdam? Waar ligt de Batavia? Is dat A in Lelystad, B in Den Helder of C in Amsterdam? Ja, dat kan natuurlijk ook. Je weet het maar nooit. Weet u het antwoord? Stuur het naar ton@radiosiberis.nl. Zet een A'tje, een B'tje of een C'tje neer. En dan komt het allemaal vanzelf goed. Of een sms door naar 06-121-77-148. 06-121-77-148. Je kan ook bellen met hetzelfde telefoonnummer als je het antwoord hebt. Maar ja, dan moet je wel snel zijn, want na 11 uur neem ik je telefoon niet meer op. Oké, lieve luisteren vrienden, als je het antwoord goed hebt, dan maak je een hele grote kans op 2 vrijkaarten. Voor de Paas van Malam is die mee maar eind deze maand in Leeuwarden. Dus dat is toch leuk, ja, wat mij betreft. Oké, zit er weer op. Morgen en is er geen vraag van vandaag. Morgen is er wel koffie compleet. En dat is leuk. Ik kan alleen maar zeggen, een fijne dag verder en tot morgen. Dag!
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gaai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen op 400 meter genaderd. Ook Grozjau, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt alleen nog geen evacuatiebevel. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Hallo, daar zijn we weer.
9: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
8: Koud, hè?
10: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
11: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt nou heftig, hoor.
12: Landgenoten.
13: Lekker stemmetje, even overnieuw.
14: Binnen zonder kloppen.
15: Beetje
14: vreemd,
15: maar lekker.
14: Waar is iedereen dan? Hallo?
16: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
17: Goedemorgen.
18: Goedemorgen.

en goedemorgen. Welkom op deze vrijdagmorgen. Ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde internationale radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met de beste en vaak totaal vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. De pareltjes zijn weer gevonden in de Cashbox en Billboard Hot 100 lijsten. De tipparades top 40 en top 50 van toen. Ze vliegen hier weer een uur lang om je oren. Er is wel wat mee aan de hand, vertel ik zo. Mocht je er eentje willen toevoegen, stuur jouw verzoekje naar wiebe@radioseabreeze.nl. De opener van dit uur Binnen Zonder Kloppen was een regenplaatje. En dat is de overeenkomst met alle andere muziek die je vandaag in dit uur hoort. En of het vandaag nou regent of niet, we moeten er een keer doorheen. We doen het gewoon eigenlijk op verzoek van Anneke Kouwenhoven uit Heerenveen. Die kwam met het verzoek voor The Doors. En toen hebben we nog een paar liter water bijgezocht. De eerste was dus van de Supertramps, die in 1982 een groot succes hadden met It's Raining Again. We wijden vandaag niet al te veel uit over de regendeelnemers. Dan kunnen we net twee plaatjes meer draaien. Misschien. Eerst maar eens even naar De Bel. Nog wel nieuwsgierig. Best wel wie er allemaal over regen zingen vandaag. Good morning! Welkom op deze regenachtige, doch vrolijke muzikale samenkomst met de beste regenmuziek die er ooit gemaakt is. Leuk ook dat jullie allemaal een paraplu mee hebben. Ik zie daar onder andere The Fortunes, The Doors, Creedence Clearwater Revival, Eruption, The Darts, Biddy McLean, The Cowsills, Millie Vanilli, allemaal regenblaadjes. Shaken Stevens, Gila en The Bee Devotion en The Cascades. Nou, weer of geen weer, dat belooft ook vandaag weer een vrolijk uurtje classics, zoals je dat alleen hier hoort. Het tweede liedje van vandaag is van BJ Thomas met Raindrops Keep Falling on My Head uit 1969. Dat geschreven werd voor de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. Het is wereldwijd talloze keren gecoverd.

komt, hoor. Kan ook wel door de muziek zijn en de samenzang. Maar een van de leukste regenplaatjes aller tijden vind ik The Rain, The Park and Other Things van The Cowsills. Alleen al, hoe bedenk je zo'n naam? Nou, het schijnt de naam te zijn van drie broers, Bill, Bob en Perry Cowsill. Vanaf 1967 maakten ze tot 2008 zo'n 14 albums en 25 singles. De single die we gaan draaien was de vijfde op rij en werd nummer 4 in de Amerikaanse top 100. Krijg je zometeen te horen. Nu is Eruption uit Engeland met muzikanten uit Afrika, Zuid- en Midden-Amerika. De bekendste is zangeres Precious Wilson. One Way Ticket was samen met I Can't Stand the Rain de grootste hit van hun in de 70s.

zonder kloppen met Wiebe Christ. Elke woensdag, donderdag en vrijdagmorgen om 11 uur op Radio Seabreeze 1395 AM.

Creedence Clearwater Revival heeft al water in de naam. Maar ze zongen er ook nog regelmatig over. Ik heb gewoon keuze wat dat betreft. Voor vandaag is het dus de vraag wie dat kraantje nou eens even dicht gaat draaien. Who'll stop the rain? Sheila en de Bee Devotion in ieder geval niet. Die mag ook meedoen in het rijtje Plants Buien op Sea Breeze. Singing in the Rain in 1977. Dat al in 1952 werd gezongen door Gene Kelly. Was opvolger van hun eerste single Love Me Baby. En het plaatje voor vandaag werd derde in de discoversie.

Amerikaanse folkgroep The Serendipity Singers kwam op begin jaren 60 met hun debuutsingle. En die ging gelijk al over regen. Don't Let the Rain Come Down. En het verzoekje van Anneke staat klaar. Die vroeg een tijdje geleden al de Doors aan. Toen was het zeker slecht weer. Maar ja, de laatste tijd hebben we alleen maar zomerse toestanden. Dus ik had zoiets van, we wachten even tot het weer een beetje minder wordt. Ze vroegen Riders on the Storm aan van de Doors uit 1970. En dat nummer heeft een van de meest karakteristieke intro's uit de popmuziek, met neerstortende regen en de zeer bekende intro-melodie. En ja, daar praten we altijd dwars doorheen en dat gaan we nu eens even niet doen.

In het Nederlands kennen we het welbekende deuntje van Rob de Nijs, het ritme van de regen. Maar het origineel mag ook best wel weer eens een keer gedraaid worden. Dat zijn de Amerikaanse Cascades. En die hadden met Rhythm of the Rain in 1962 een kanjer van een hit. Komt zo, nu eerst de Darts uit Engeland. Deden het in 1978 ook niet onaardig. Met hun vierde single It's Raining, die een tweede plaats behaalde. Ach, hoe neerslachtig al die titels ook mogen zijn, het blijft gezellig.

Met Prince and the Revolution geven we het hemelwater een kleurtje. Purple Rain stond op zijn zesde album en kwam uit in 1984. En John Paul Young die hield de discogangers wel op de dansvloer in 1976 met Standing in Rain. Die piekte op een derde plaats.

0: natuurlijk talloze plaatjes over regen en storm. Maar we gaan vandaag gewoon voor de meest populaire. En er zullen best wel anderen zijn die er eigenlijk ook bij moesten. Maar ja, er kunnen er maar zoveel in een uur. En ook hier moeten we keuzes maken. En daarom hoor je nu Millie en Vanilli met Blame It on the Rain. En nu eerst Shaken Stevens en It's Raining.
1: It's raining.

0: Seabreeze met Wiebe-Christ.
1: Zeg dan eerlijk, ondanks het weer kun je toch heel goed genieten van muzikale stortbuien en andere nattigheid. Het voordeel is dat je er niet nat van wordt hier op de radio. Ja, en dat was het dan weer voor vandaag. Bitty McLean gaat het zometeen afsluiten met It Keeps Raining. Volgende week woensdag ben ik er weer om 11 uur met minstens 15 classics van weleer. Dan gooien we alles weer door elkaar. Zorg dat je ze niet mist, want anders mis je wat. Ik wens je een prettige voortzetting van deze dag. En geniet van onze verdere programmering dit weekend. Een prettig weekend, zou ik zeggen. En veel plezier met Radio Seabreeze 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. De kettingbotsing vond plaats in de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

vandaag aan de dag niet. Een eigen huis, een plek onder de zon. Het goede doel en samen met René Vroker, uitvoering van 2010. Een eigen huis, alles kan een mens gelukkig maken. De hits waar jij van houdt, en dit is zo'n hit. Dit is Eros Ramazzotti.

Die komt uit 1982 en is een heerlijke, eigenzinnige mix van calypso, funk, disco en Latin. De uitbundige percussie, blazers en het theatrale stemgeluid van Kid Creole geven dat nummer die typische tropische sfeer. De tekst is speels en draait om een ingewikkelde liefdesrelatie waarin de zanger duidelijk maakt dat hij niet de vader is van Annie's kind. Een vrolijke en zwingende jaren 80 klassieker die nog altijd meteen de aandacht trekt. In Bart's Middle Breeze, Kid Creole en de Coconuts. Hier is Annie.

Bengals. En die komt uit 1986 en werd een van de grootste hits van de Amerikaanse meidengroep. Het nummer werd geschreven door Prince, die het oorspronkelijk onder het pseudoniem Christopher schreef. De vrouwelijke popsound staat tegenover een herkenbare tekst over de stress van een nieuwe werkweek en het verlangen naar een luie zondag. Een heerlijke jaren 80 klassieker die voor veel mensen nog altijd het gevoel van maandagochtend perfect weet te vangen. In Bart's Middagbreeze, The Bengals.

noemen deze versie een revisited version van Amy Stewart. Gedraaid voor je Knock on Wood. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur luidt Gerda Roy weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En voor de rest van de programmering kijk je op de website www.radiosybries.nl. En wij gaan eruit met plaat van Level 42, Lessons in Love. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middle Breeze. Wij gaan even weekend houden. Ik hoop dat jij ook een fijn weekend hebt. En graag tot maandag, net even na het nieuws van 12 uur, zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Graag tot dan. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijne van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: mensen, ken uw klassiekers. Summer in the City, The Lovin' Spoonful en ook nog Sheena Easton aan het begin van een nieuwe Weekend Radio met The Morning Train. Goedemiddag. En daar zijn we weer. Vrijdagmiddag. Alweer een week voorbij. Op weg naar je weekend. En nog even collega Bart de Zwart bedanken voor het voorgaande uurtje hier op Radio Seabreeze. En tot 2 uur weer. Wat fijne weekendplaatjes. Ja. Om je weekend te verwelkomen. Opzij, dat het weekend staat voor de deur. Tot 2 uur weer. Dikke Gerrit in je toestel.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Roo.

Sky High blazen we hem via de middengolf 1395 AM of 1098 AM. En sinds kort kun je ons ook beluisteren via een Radio Seabreeze app. Ja, die kun je gewoon downloaden in de Play Store. Ja, probeer het maar eens. Klinkt hartstikke fijn. Dan kun je overal waar je internet hebt, kun je naar ons luisteren. Dat is nog makkelijker. Ja. Het is bijna kwart over één. Radio Seabreeze.

0: Bonnie M, Ma Baker. En een nerd als ik dan ben, ik hoor dat er gewoon een extra discoklapje aan is toegevoegd aan deze opname. De originele single klinkt net iets anders. Die ken ik van A tot Gort. Ja, helemaal grijs gedraaid in de jaren 70. Bonnie M. Oh. Het was ook een enorme hit op de radio destijds. Overal hoorde je Bonnie M. De Seabreeze AM op vrijdagmiddag. Lekker ouderwets op de middengolf of via internet. Ja hoor. Historische alarmschijf hebben we even op vakantie gestuurd. Ja, daar was hij ook wel even naartoe. Die horen we binnenkort wel weer een keertje terug. Keren op vrijdagmiddag. Ja. Maakt niet uit, hè. Dan draaien we gewoon een ander plaatje. Wat dacht je van een oud singeltje op vrijdagmiddag? Lekker zo'n plaatje draaien.
1: Een beetje gekrast uit de

Jealous Lover, de Rolling Stones. Van hun laatst verschenen album. Het ligt alweer een maand in de winkels een beetje. Hè? Foreign Tongues. Ik heb het tijdens mijn vakantie een paar keer geluisterd. Het album. Oh, ja, toch, ik heb er toch bewondering voor. Hoor, voor die gasten van de Stones. Huh? Op zo'n hoge leeftijd toch nog zo'n goede LP wegzetten. Ja, de meningen zijn erover verdeeld. Sommige mensen hebben zoiets van, ja, die Rolling Stones, dat hebben we nu wel gehoord, hè. Ja. Ik vind het knap. Dik in de 80 die gasten, hè. Ik bedoel, ja, regelmatig draaien hier op de radio bij Seabreeze, AM, Rolling Stones. Op zondagavond komen ze natuurlijk ook altijd voorbij. Dus, reden genoeg om die nieuwe LP's een beetje in de belangstelling te zetten natuurlijk, ja. Hazel Dean hadden we ook nog van een oud singeltje uit 1983. En Searching, Looking for Love. Ja. Ik heb die plaat ooit als 12 inch gekocht. De single eigenlijk nooit. En die kom je ook eigenlijk nooit ergens tegen. Totdat ik hem onlangs ergens gespot heb. En iemand op Marktplaats. En toen heb ik hem gekocht voor een eurotje of wat. Ja, dat is wel leuk. One Hit Wonder van Hazel Dean. Maar dat was toen een enorme disco-knijter, dat weet ik nog wel. Ja. Daar was helemaal weg van. En, 12 inches kochten wij veel in die tijd. Drie jaar 80. Goed. Nou, geen historische alarmschijf, dus draaien we gewoon een ander plaatje. Want ik druk gewoon op een knopje en dan gaat er weer eentje draaien. Lekker ouderwets. Van de pick-up. Hier is 10cc. Ken je die nog? De Rubber Bullets. Goedemiddag.

de dames Maywood en I Feel Fine Rio de Janeiro. Ja, toen was alles nog koek en ei tussen de dames. Dat is heden de dagen niet meer zo. Maar ja, gelukkig hebben we de plaatjes nog die we kunnen draaien op de radio, hè? Zeker. Weer eentje van de draaitafel. Oh, dat is toch zo leuk, joh. Echt die oude singeltjes draaien. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik heb hier een hele stapel liggen. Die kon als ik weer op de kop getikt heb. En ja, die gaan er allemaal doorheen natuurlijk. Nee, niet vandaag. Nee, dat gaat niet lukken. Wat is het spoorboekje voor deze vrijdagmiddag en vrijdagavond? Straks van 2 tot 4, de Friday Boost met Alex van Sloten. Van 4 tot 5, de Middle of the Road Show met Hans de Knecht. Van 5 tot 6, de Beukerin met Jacob Beuker. En van 6 tot 7 is er weer Rockwave met Wim de Groot. En van 7 tot 9, Thank God It's Friday. Weber Barkey en Lawrence Kwaadvlieg. En vanavond ook nog wat Easy Rock en Ballads. Feel the Rock, non-stop muziek tot 12 uur. Van 9 tot 12 is dat, ja. Nou, dan ben je weer helemaal bij. En dan hoef je je radio eigenlijk nergens anders op te zetten. Laat hem lekker staan op Seabreeze.

krijg spontaan zin in Zeeuwse mosselen. Oh, bluff. Midzomernacht. En daarvoor zat Head Over Heels. Tears for Fears. Ook zo'n prachtige plaat. Oh, is het alweer bijna 2 uur. Snel nog even wat plaatjes draaien natuurlijk. Hier is het eentje uit de 60s.

0: Green Tambourine, The Lemon Pipers en Calo La Vita. Dat was Raymond Froggatt. Twee plaatjes uit de jaren 60. Ja, daar maak je me altijd blij mee. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar heerlijk. Oh, die oude 60s plaatjes. En die draaien wij graag hier bij Radio Seabreeze. Het is alweer bijna 2 uur. Ik neem afscheid van je met Wham en Club Tropicana.
1: Ger de Rooij op Seabreeze AM. Jouw uitzendkracht

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Here we go again.
6: De muziek stuitert uit je speaker.
7: Dit is je vrijdagboost.
8: We came, we saw, we kicked its ass.

Die vol met Je hoeft niet naar huis vannacht in 1995. En dit was Dan Harmon met Relight My Fire uit 1980. Een goedemiddag en welkom in de Vrijdagboost op Radio Seabreeze. Het is een warme vrijdagmiddag. En in de studio is het op dit moment 32 graden. En zo dadelijk rond 2:30 hoor je in dit programma het weekendweerbericht met koeling voor in het weekend. Maar nu eerst terug naar de zomer van 1992 met Paco. Ja.

Al terug naar je disco-tijdperk met een groep uit Dayton, Ohio, die aan het eind van de jaren 70 begon als een funkband. En tussen 1980 en 2015 hebben ze 7 albums gemaakt. Dit nummer is minder bekend, maar het werd in Engeland een hitje. You and Me Tonight, dit is Aura.

Leikai Leikit, het meest bekend. En blijf luisteren naar Radio Sibris, want dadelijk hoor je nog Flash and the Pan. En nu is Nederlandstalig muziek uit 1974 van Gerard Cox en Die Goeie Oude Tijd.

0: is vrijdagmiddag, vlak voor je weekend. En dan willen we natuurlijk altijd graag weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment 33 graden. En dit is het weekendweerbericht met Monique Versloten.
1: Goedemiddag, dit is het weekendweerbericht van vrijdag 14 augustus. De zon schijnt vandaag uitbundig en het wordt 30 graden op de Waddeneilanden en 35 tot ruim 37 graden in het binnenland. Er staat een groot deel van de dag weinig wind. Later vanmiddag en vanavond steekt er in de kustgebieden een wind op en deze zorgt voor afkoeling. Later vanavond koelt het land inwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt er vooral in de ochtend een plaatselijke bui en het wordt dan tussen de 20 en de 30 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui voorkomen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er waait een zwakke tot matige wind en het wordt 21 tot 23 graden in de kustgebieden en 24 tot 26 graden elders.
2: Het is het enige

om de grote heer om in 1987 de filmmuziek te maken voor de James Bond film The Living Daylight. Met Timothy Dalton als James Bond. En het is ook die film waarin Jeroen Krabbe meespeelde. En voor AWH was het de zesde hit die bij ons in de hitlijsten stond. En bijna in de top 10 terecht kwam. Zo, dat wordt weer tijd voor iets Nederlands. Het Klein Orkest.

1971 hoorde je I'm a Believer van Neil Diamond. En dit was in 1984 Taxi van Jay Blackwood. En tot zover dit uur Friday Boost op Radio Sebring. Maar blijf luisteren, want na nieuws zijn we terug met nog meer muziek. En als een laatste plaat in de uur heb ik het wel. Vince van Spandau Ballet 1983 met Gold. Tot zo na nieuws van...

0: We'll be right back after this
1: word. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Here we go again.
11: De muziek stuitert uit je speaker.
12: Dit is Vrijdag Boost.
13: We came, we saw, we kicked its ass.

Scared was dit de titeltrack, Sweet Freedom van Mike McDonald uit 1986, die bijna op een nummer 1 terecht kwam. En de film daarentegen deed het wel iets minder goed bij ons. Het is misschien nog geen jullie meer, maar dat maakt in dit geval niet uit. Ben Hering uit 1995.

for Change uit 1980. En deze Dire Straits, die hadden in de jaren 80 MTV. Maar Radio Seabreeze heeft tegenwoordig een app. Hij staat in de store en dat geeft alle informatie die je nodig hebt over ons radiostation. Zoek in de Apple Store of in de

is Kim Smith, maar wij mogen Kim Wilde zeggen. En tussen 1981 en 2006 stond Kim 16 keer in onze hitlijsten. En dit werd bijna een nummer 1 in 1981 met Check It Love.

van Donna Summer. En dit is al 1983. I'm Still Standing van Elton John. En tot zover deze aflevering van de Friday Boost op Radio Seabreeze voor deze vrijdagmiddag. Zo dadelijk naar het nieuws van 4 uur. Dan hoor je Hans de Knecht met zijn Middle of the Road Show. Daarna om 5 uur gaat de Buk weer in met Jacob Beuker. Gevolgd om 6 uur met Rock Babe van Wim de Groot. En vanavond om 7 uur is er weer een nieuwe aflevering van... Als laatste plaat in de duur heb ik het wel. Winst van Brian Ferry uit 1985 met Slave to Love. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Seabreeze. Geniet van een mooie weekend en

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Wat waren deze gasten populair zo'n begin van de jaren 90 voor heel vrienden. Per Gessler en Marie Frederiksen van het Zweedse Rockset.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Hey. Met Hans.
0: Dag, lieve vrienden.

Zijn voornaam jatte hij van, zijn grote voorbeeld eigenlijk een beetje, Elvis. En zijn achternaam was van zijn moeder, Costello. Elvis Costello op de platen. Hallo, Zami. Zo, leuk dat je er weer bij bent. Uurtje lekker terug naar die voltooid verleden tijd.

in de leven als een aap Bubbles in de jaren 80. Nee. Ook nog van hele lieve kinderen, maar als je alles moet geloven wat gedrukt staat, nou vergeet het maar. Hij was een topartiest, Michael Jackson uit de jaren 70 in dit geval, met een kanje van een plaat. Don't stop till you get enough. Zometeen in aanbieding nog een fijne verachtende keukengordijnen, zoals je voorbij gewend bent. Ook nog veel anders hoor. Heel ander muziek uit de gouden jaren. Dit zijn de Four Seasons met Silver Star.

0: lekker retro. Is niet lelijk. Nee. Helemaal hip. Welkom bij de... Ben er nog voor, joh. Welkom bij de Club van Velen. En fijn dat je ook vandaag weer hebt aangesloten. Zeer prettig gezelschap ook hier in de studio momenteel. Frans, Arnold en Brenda. Ja, ze zijn er allemaal weer. Oh, Marcel. Natuurlijk. Paulot is zitten verreden. Heerlijk toch, jongens? Nou, leuk, hoor. Ben ik in ieder geval niet alleen. Keuzes maken doe je in het leven natuurlijk ook al op de middelbare school. Tegenwoordig heet het wiskunde. Vroeger had je meetkunde en ook algebra.
1: Dit is de middel of the road show.

heb ik nu een algebra nu voor de keuze staan. Ik was er zo goed in, hè. Ik kreeg een 3 voor het oppakken van de pen. Ik vond het zo knap. Nou ja, goed, ik heb de tijd van algebra zelf niet meegemaakt. Laten we de wiskunde inderdaad. Ja, moderne tijden, lieve mensen. En Lucky Doll, dankjewel. Als veilig achter de keuken gereden. New Diamond, America. Tuurlijk, kunnen dat er nog immigreren. Hallo, zo is het toch? Uit 1981. Lieve vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Met nu Billy Ocean, Get Out of My Dreams.

In Amerika bekend als de English Beat, Australië als de British Beat en natuurlijk in Engeland gewoon de Beat. Uit Birmingham en ze mengen ska met pop, soul, reggae en funk. Toch knap voor die tijd hoor. Can't get loose to lose.

voor, samen met Brenda. Goeiedag! De zomerrit van 1974, een dikke nummer 1 voor deze heren in Engeland. Robert, wist je trouwens dat ze later country music gingen spelen? Toen is het ook helaas niks meer geworden met die mannen. Wat dacht ik terug... Leuk om terug te blikken op 1974, een bekende zomer. Hey.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: De beste man is wel eens opgepakt. Haha, niet één keer, niet twee keer. Ja, goed, was grote vrienden natuurlijk met de politie daar in Amerika. Hoorde thuis in het rijtje van Coolio, Toad Lock, Eminem en MC Hammer. Het was Vanilla Ice, het Ice Ice Baby. Hey, het is leuk. Hey, funky, funky music. Nou, we hebben snel de gedicht. Uit 1976 is hij.

vond het al heel spannend. Toen we richting de zogenaamde Millennium Bucking. Was dit 20 jaar eerder of zo? Jongen, jongen, jongen. I'm ready for the 80s. We hadden nog geen fatsoenlijke PC. Er waren nog geen mobieltjes. Nee, inderdaad. Nog geen CD's. Niks. Helemaal niks. Ik zeg het wel vaker. Dat was wel een leuke tijd hoor. Ready for the 80s. Daar gaan de Gladiators. Genaamd The Village People. Een van de laatste in de show. Vrienden, maak er nog wel leuks van. En laat ik vooral geen klachten horen. Namens het complete comité hier. Nog een hele fijne voortzetting. En we spreken elkaar. Zo.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 15:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden is er bovendien sprake van een zeldzame zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Brooklyn has been taped before a live studio audience.

0: die tijd, hè, in de jaren 80. De Dolly Dodgers waren dat. Love Me Just a Little Bit More.
1: Recht voor je raap. Oh, yes, yes,
2: yes. Jacob Beuker.
0: Yes, baby. Het is weer de fluit. En de fluit die zegt ons dat het 5 uur is geweest. Dat we rennend naar huis gaan. De gimpies aan. En dat we het weekend gaan vieren.

0: Tidal was dat hier op de radio. Hot, hot, hot in the city. Daarvoor draaiden we Stuck in the Middle with You. En dan hebben we voor die andere Billy Joel, moet ik zeggen. En Uptown Girl hier op Radio Seabreeze. Waar het tijd is geworden voor de mixen, vrienden.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Bukkerin Splendid Blender.

draaitje hier in de Splendid Blended. De beuken in op Radio Seabreeze. Part-time lovers, we are. Alleen op vrijdagmiddag dan, zeg maar. Tussen 5 en 6 uur, vrienden. Hier op Seabreeze.

Als een genie uit een bottle. Het is maar net welke fles dat je pakt. Alles is lekker natuurlijk. Christina Aguilera was dat. Genie in a bottle. Haar eerste hitje hier in ons kikkerlandje.

tekenen. Chaka Khan, die tekenen ervoor. Ain't nobody hier op Radio Seabreeze in de Splendid Blenders. De beuk erin is dit waar je mee zit te tokkelen, zeg maar, aan de andere kant van het pyramid. Ik zeg nog eentje dan.

Kindertijd, Rise to the Occasion van Climbing Fisher hier op Radio Seaboys. Daarvoor draaiden we de mix der mixen, vrienden. Dat was de Splendid Blended natuurlijk voor deze vrijdagmiddag. Waar het toch wel kalmpjes aan tijd is geworden om er een punt aan te draaien. En zo op naar het weekend toe te gaan. En naar nieuws en weer van 6 uur. Eens kijken wat het weekend gaat brengen. Wordt het zon of wordt het regen? Ik zeg, voor mij heb je alle zegen. Het is tijd geworden voor Starship. Nothing gonna stop us now.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten gaan. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij deze 63e Rockwave. En in het komend uur, ter viering van 50 jaar Woodstock, uitsluitend muziek gespeeld op Woodstock 94. Met om ongeveer 6:15, 6:30 en 7:15 informatie over het Woodstock Festival van 12, 13 en 14 augustus in 1994.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

En we openen deze 63ste Rockwave met Selling the Drama live. En deze Come Together van de Neville Brothers. Bijna 10 minuten over 6. Als je net aan tafel bent, eet smakelijk. Je luistert naar een speciale Woodstock 94 uitzending hier op Seabreeze 1395 AM. Maar dat wist je natuurlijk allang.

0: Woodstock 94 was een muziekfestival georganiseerd ter ere van de 25e verjaardag van het oorspronkelijke Woodstock Festival dat in 1969 plaatsvond. Het festival was gepland in het weekend van 13 en 14 augustus 1994 en later werd hier nog een derde dag aan toegevoegd, namelijk vrijdag 12 augustus. Het evenement vond plaats op de Winston Farm in Sogeches in de Amerikaanse staat New York, ongeveer 160 kilometer ten noorden van de stad New York. Het terrein was 16 kilometer gelegen van het oorspronkelijke Woodstock-terrein.
1: Seabreeze 1395 AM. Wim de Groot.

0: En voor de informatie draaiden we Just Like a Man van Del Amitri. Gevolgd door Generations van Youssou N'Dour. Mocht je later zijn ingeschakeld, je luistert dit uur in Rockwave alleen naar muziek uit 1994 van Woodstock 94.
1: Be brave. Listen to Rockwave.

0: een van mijn favoriete rockzangeressen, Melissa Etheridge met I Am The Only One, ook op Woodstock 94. Prachtig, niet waar?
1: Morning is breaking and I need so much rest.

0: En je luisterde naar Zucchero met het wonderschone Mama. De slogan van het festival was Two More Days of Peace and Music. Een verwijzing naar de oorspronkelijke festival waarin de slogan Three Days of Peace and Music was. Ook in de poster van Woodstock 94 werd verwezen naar 1969. Waar nu twee vredesduiven in plaats van één op een gitaar te zien zijn. En die zie je natuurlijk ook op mijn Facebook. In totaal zijn er 6 Woodstock edities geweest. De eerste dus in 1969 en de laatste editie in 2009. Kortom, vrienden, het is weer hoog tijd voor een volgende editie.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM. Rock.

0: Joe Cocker en Feeling Alright. Nou, dat doen we zeker als we naar deze muziek luisteren, vrienden.
1: Seabreeze, 1395 AM.
2: Yeah, I see a lot of feet in the air. She was born in November 1963.

0: Sheryl Crow en Run Baby Run. Het aantal bezoekers aan Woodstock 94 wordt geschat op 350.000. En dit aantal is groter dan de organisatoren van tevoren hadden gepland. Waardoor zich rond de tweede nacht logistieke problemen voordeden. De grootste problemen ontstonden in het waarborgen van de veiligheid. Vooral met de grote toestroom van mensen vanaf twee kanten. Daarnaast werd het eten en drinken beperkt. En toen het festivalterrein was afgezet met slechts eenvoudige ijzeren kettingen, konden mensen makkelijk illegaal met alcohol en verboden middelen het terrein opkomen. Het was voor het beveiligingspersoneel en de bewakers bij de ingang en uitgang onmogelijk om een goede controle uit te kunnen voeren onder de grote aantallen mensen gedurende het binnenkomen en het verlaten van het terrein, het inspecteren en de handhaving van de veiligheid.
1: Well, maybe you know this one. This one was a singular verse. Dreams!

0: achterin. Volgens hoorde je Dreams van de Cranberries, gevolgd door Highway 60 van natuurlijk van Bob Dylan. We zijn toe aan de uitsmijter van vandaag.
1: Ja, ja.

0: En ter ere van de 50ste verjaardag van Woodstock draaiden we in deze 63ste Rockwave alleen maar muziek uit Woodstock 94. Heerlijk was het weer. En nu de zomervakanties zo'n beetje op het einde lopen, vrienden.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en 9 licht gewond. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Ladies and gentlemen. Vrijdagavond.
13: Faster.
8: There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary.
13: Showtime. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday.
14: Thank God It's Friday!
13: Kijk, luister en reageer mee met Loris en Wiebe.
15: En dan nu,
13: live, over naar The Loft.

0: waren ze nog vriendjes. Michael Jackson en Paul McCartney. En CCC uit 1983, dames en heren. Mag ik u welkom heten? U bent live verbonden met de Loft Uitlaren. Dit is Thank God It's Friday. Op 14 augustus 1985 deed Michael Jackson de ultieme power move in de muziekgeschiedenis. Hij kocht voor 47,5 miljoen dollar de rechten van de complete Beatles-catalogus, ruim 250 nummers van Lennon en McCartney. Paul McCartney had Jackson notabene zelf de tip gegeven om in muziekrechten te investeren. McCartney was woedend! En hun hechte vriendschap was in één klap voorbij. Beef, dames en heren. Maar ook op de slotdag van 14 augustus 1994 van Woodstock 94 schreef Green Day geschiedenis. Frontman Billy Joe Armstrong begon tijdens een legendarische set met modder naar het publiek te gooien, wat ontaarde in een gigantisch moddergevecht. Bassist Mike Dirnt werd er in de chaos zelfs voor een fan aangezien door een beveiliger en verloor hierbij een paar tanden. Ook Bob Dylan trad die dag op in het legendarische, origineel in 69 te hebben gewijzigd. Daarom dingen te zingen. Daarom in Thank God It's Friday vandaag Muddy Fights. We hebben alle platen die we draaien zijn van artiesten die beef hebben, die een soort hebben, die mot hebben, die ruzie hebben met andere artiesten. We gaan het allemaal vertellen straks, maar uiteraard ook geweldige muziek. Aan bakboord, dames en heren, we hebben eens een keertje geen ruzie. Los, kwaad.
1: Nee, zeker niet.
0: Hoe is het dan?
1: Lekker hoor.
0: Ja, je gaat morgen...
1: Geen dagje.
0: Ja, je bent eigenlijk al... Is het al vakantie voor jou, hè?
1: Oh, ja, heerlijk. Het is te lang al moeten wachten, maar goed.
0: Ja, maar morgen ga je toch?
1: Morgen ga ik. Eerst voor mijn ouders in Zuid-Limburg en van daaruit gaan we s'nachts om 4 uur richting huis.
0: Heerlijk.
1: Naar Spanje.
0: Live in de Man Cave, dames en heren. Dit is de Loft in Laren. Geinweerzin, onzin, waanzin. De gulle lach. Thank God it's Friday. Uiteraard op Seabreeze 1395 en 1098 AM. Straks om 8:30 het gedicht van de week natuurlijk. En ook NW'tjes en
1: pikante praatjes.
0: Live meekijken doe je via de site van radioseabreeze.nl. Als je daarheen gaat, zie je op de homepage een venstertje. En dan zie je Lorenz en mij zitten.
1: Doe het dan gewoon.
0: Als je daarop klikt, dan kan je mee luisteren en meekijken in de studio.
1: Die koppen zich af.
0: Ja, koppen zich af. Nou, ja. Maar geef een slokje dan. Want,
1: kan jij even een slokje?
0: Het is wel aanstrengend dit.
1: Zeer aanstrengend, ja.
0: De quote van de week is een uitspraak die historisch gezien vaak wordt toegeschreven aan de beroemde toneelschrijver George Bernard Shaw en soms aan Mark Twain of Abraham Lincoln. Uit historisch onderzoek blijkt echter dat het een oud-Engels spreekwoord is waarvan de exacte bedenker anoniem is gebleven. I learned long ago never to wrestle with a pig. You get dirty and besides, the pig likes it. Vertaald, ik heb lang geleden geleerd om nooit met een varken te worstelen. Je wordt er vies van en bovendien vindt het varken het leuk. Nou, dames en heren, we gaan naar bakboord.
1: Zeker, we gaan naar Jantje.
0: En dit... Ah, nee, ja, wie anders?
1: En zoals jij weet gaat Jantje altijd met de bus naar school, hè?
0: Jantje is verschrikkelijk.
1: Ja, Jantje.
0: Terror Jantje.
1: En hij loopt de bus in. En hij kiest een plekje die vrij is, nog net achter de buschauffeur. En zodra ze vertrekken, begint Jantje te roepen en te zingen. Al was mijn mama een koe en mijn papa een stier, dan was ik een lief kalfje. Al was mijn papa een hengst en mijn moeder een merrie, dan was ik een lieve kleine pony. Al was mijn papa een olifant en mama ook, dan was ik een lief baby olifantje. En zo gaat Jantje de hele rit door, hè, met verschillende diersoorten en zo. Dus die chauffeur die is het helemaal zat op een gegeven moment. En die wordt super boos en zegt... En wat zou je zijn als je mama een vieze rothoer was? En je papa een afgeneukte zwerver? Zegt Jantje, nou dan was ik niet buschauffeur geweest.
2: Eindelijk weekend. Thank God it's Friday.
1: I love Jantje. Jantje is goed.
0: Dames en heren, de kop is eraf. We zijn begonnen met Thank God it's Friday tot aan 9 uur op Seabreeze. En hier is hij. De kwaai jongen. Mike Jackson. And beat it.

0: met Paul McCartney. Uit 1983, Beat It, met natuurlijk een fenomenale solo van Eddie Van Halen. Weet je wat hij daarvoor gekregen heeft, die Eddie Van Halen?
1: Brandhout?
0: Huh?
1: Brandhout?
0: Nee, helemaal niks.
1: Helemaal niks?
0: Oh? Nee, Quincy Jones heeft gebeld. Die zegt, hey Pik, we moeten een gitaarsolo hebben in het nummer. Kom even langs. Ja, dat is goed. Dus hij speelt die solo in.
1: Nee.
0: Ja, serieus. Daar heeft hij geen dubbeltje voor gekregen.
1: Waarom niet?
0: Ja, weet ik niet.
1: Waarom zou je dat doen?
0: Nou ja, kennelijk.
1: Vriendendienst.
0: Anyway, dames en heren. Het is vandaag 14 augustus 2026. Het is tijd voor de dag.
1: De dag. Yo. En 14 augustus is de 22e dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. Gebeurtenissen algemeen, 1642 wiebe, Abel Tasman vertrekt op expeditie naar het onbekende Zuidland.
0: Ja, maar dat is wel een ontdekkingsreiziger hoor.
1: Hoe is het een beetje, die Abeltje?
0: Nou.
1: 1979, tijdens het tewaterlaten van de paardenreddingsboot van Ameland verdrinken 8 paarden.
0: Oei.
1: Dat is niet slim, hè?
0: Nee.
1: 1979 was dat, hè? Dat is toch wat? Dat was ik een jaar of 15, 14? Nou, zoiets. 1998. Tijdens de jaarlijkse overstroming van de Yangtze Kang verwoest een vloedgolf in de Chinese provincie Anzhou miljoenen huizen.
2: Ja.
1: Zeker. 2018. De Ponte Morandi in de Italiaanse havenstad Genua is die de stadsdelen van Sampier d'Arena en de Cornigliano verbond.
0: Oh, die.
1: Die stort in. Verkeer dat op dat moment op de brug reed viel bijna 50 meter omlaag en er waren mensen 43 doden te betreuren.
0: Oei.
1: Daar hadden we net nog over. Het begin van de uitzending over bruggen, hè? Over heen rijden. Ik vind niks. 2023. In het Duitse Europapark raken 2 bezoekers en 5 acrobaten gewond bij de duikshow Retorno dos Piratas. Het waterbazin scheurt en vervolgens het decor gestort. Oh mijn god. Dit wil ik niet meer, eerlijk gezegd. Muziek 1996. De NOS zendt rechtstreeks de opening uit van de Amsterdam Arena. Het nieuwe Ajax-stadion. Ja, die heet nu de Johan Cruijff Arena natuurlijk. De eerste artiest die mag optreden is Total Touch zangeres Treintje Oosterhuis.
0: Nou, zeg maar Trein.
1: Trein. Ja, ze is nu weer back to school.
0: Ah, ja?
1: Ja, zeker. Ze zingt de hymne De Zee, die door John Eubank is geschreven. Politiek 1947. India en Pakistan worden onafhankelijk van Groot-Brittannië. 1980. Op de Poolse Lenin scheepswerf begint de staking die voor velen als het begin van de val van het communisme in het Oostblok gezien wordt en leidt tot de oprichting van de Solidarność.
0: Solidarność.
1: Leg maar Lenza.
0: Leg maar Lenza, ja.
1: Is de aanvoerder van de stakingen.
0: Met die snor, jongen. Check die in zijn hand.
1: Ja, geweldig. Ja. Asterix. Asterix, geweldige kerel.
0: Enorme held. Ja.
1: Wetenschap, technologie, 1992. Boven Mbale in Oeganda ontploft een meteoriet waarbij brokstukken neerkomen op de grond. Het grootste gevonden brokstuk weegt zo'n 27 kilo.
0: Zou je op je hersens krijgen?
1: Een jongen wordt geraakt door een klein fragment, maar er vallen geen gewonden en doden door de vallende stenen. 2003, stroomuitval in een groot deel van het noordoosten en midwesten van de Verenigde Staten en delen van Canada. En als laatste 2023, wetenschappers van NASA's Goddard Institute for Space Studies maken bekend dat uit analyse van meteorologische meetgegevens is gebleken dat juli 2023 tot nu toe de warmste maand is in de gegevensset van het instituut die informatie bevat vanaf 1880. Nou, dan moeten ze nu maar eens in Nederland checken hoe het daarmee gaat, want... Gaan we naar de dag, 14 augustus, muziekweetjes. New Jersey van John Bon Jovi is op 14 augustus 1989 het eerste Amerikaanse album dat officieel wordt uitgebracht in de Sovjet-Unie. Omdat er geen roebels uit het land uit mogen, keert de Russische platenmaatschappij Melodija de royalties uit in natura. In het geval van Bon Jovi komt het neer op een vrachtwagen

0: live op Radio Seabreeze, dames en heren. Met Lawrence en mij. We hebben vanavond een uitzending die gaat over beef. Over feud. Over oorlog in de popmuziek, in de rock. En legendarisch is natuurlijk de ruzies tussen Liam en Noel Gallagher. Wanneer het gaat over ruzies binnen rockbands, wordt Oasis vrijwel altijd genoemd. De Britse band kennen vanaf het begin spanningen tussen de broers Liam en Noel Gallagher. Hun persoonlijkheden botsen voortdurend. Interviews, repetities, concerten en opnamesessies werden regelmatig verstoord door verhitte discussies. De broers schotten elkaar publiekelijk uit en haalden regelmatig de krantenkoppen vanwege hun conflicten. In 2009 liep de situatie definitief uit de hand. Kort voor het optreden ontstond er opnieuw een hevige ruzie, waarbij Noel Gallagher besloot de band te verlaten. Daarmee kwam een einde aan een van de meest succesvolle rockgroepen van hun generatie. Want ze zijn dit jaar weer gaan optreden.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: En
1: hè?
0: Ze zijn weer bij elkaar.
1: Ze worden ouder. Ja, ze worden allemaal ouder. Ja hoor, al die houtstrijken.
0: Tijd helpt allemaal, maar dan gaan we er nog meer. Hoor, ja. Dames en heren. Thank God it's Friday. Het wordt tijd voor verheffing, dames en heren. Ja. En dat doen wij traditiegetrouw met anyweetjes en pikante
1: praatjes. Zeer pikante praatjes, want een illegaal mortuarium is ontdekt in een appartementencomplex. Dat is ook wat, hè? In het Belgische Zaventem is een illegaal mortuarium ontdekt in een appartementencomplex. Dat meldde de Vlaamse media deze week. Een van de bewoners zag iemand met lichamen over het terras lopen en lichtte er vervolgens een gemeenteraadslid in. Inmiddels is het mortuarium gesloten en zijn de lichamen weggehaald. Ja, het is echt wat voor een week gebeurd.
0: Maar heeft hij dan ook zo'n hele koelsectie? En
1: dat dat was het probleem juist. Blijkbaar hoorde je de koelkasten draaien tot in alle andere appartementen, vertelde NVA-raadslid Tom de Vits van de week tijdens de raadsvergadering over de fonds afgelopen maand. Mensen hebben ons gebeld omdat het zo luguber is. Ja, dat snap ik. Burgemeester Dirk Philips van Zaventem bevestigt dat de zaak na de melding direct is opgepakt door de politie. Er wordt nu onderzoek gedaan en de uitbaters van het mortuarium moeten zich morgen verantwoorden bij de gemeente. Dat was dus gisteren. Op de Franstalige website van de mortuarium staat dat het bedrijf 3 jaar ervaring heeft. Ook valt daar te lezen dat de lichamen in bewaring worden gehouden en ritueel worden gereinigd volgens de sunnitische tradities binnen de islam. Die doen maar wat, hè. Die doen maar wat. Volgens Tom de Vit zullen de uitbaters alsnog de nodige vergunningen moeten aanvragen als zij hun activiteiten willen voortzetten. Maar het lijkt me logisch dat de gemeente daar extra kritisch naar kijkt. Een appartementsgebouw lijkt me geen geschikte plaats voor een mortuarium. Mijn god, ik kan eigenlijk alleen maar in België dit, hè.
0: Ik zal toch eens even kijken of het een beetje handel is. Anders zet ik er nog een tuinhuis bij.
1: Ja, natuurlijk.
0: Je weet het niet.
1: Ze doen maar wat aan die gasten.
0: Ja, het is echt niet normaal.
1: Sunnitisch mag allemaal, ja. En er staat niks bij over boetes of over...
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Waarom moeten niet rechts worden, Lawrence?
1: Nee, ik zeg niet.
0: Nee.
1: Maar ook niet links.
0: Beef, dames en heren, in de popmuziek. Ja, ook zij. Natuurlijk, de Eagles. Een van de meest opvallende incidenten vond plaats tijdens een concert in 1980...

0: was het matten, dames en heren. Ja, u weet het, het gaat over de grootste ruzies in de popmuziek. Nou, Fleetwood Mac, die kende niet alleen muzikale spanningen, maar ook complexe persoonlijke relaties.
1: Seksuele spanningen, denk ik.
0: Nee, complexe. Oh. Tijdens de opnames, ze waren getrouwd met elkaar, nou, dan weet je het wel. Mm. Tijdens de opnames van het beroemde album Rumours gingen meerdere relaties binnen de band stuk. Stevie Nicks en Lindsey Buckingham beëindigden hun relatie, terwijl ook het huwelijk van Christy en John McVie op de klippen ging. Ondanks deze persoonlijke problemen moesten de muzikanten dagelijks samenwerken in de studio. Nou, het zou een gezellige bedoeling zijn geweest. Ondanks dat zijn ze blijven bestaan, maar de onderlinge verhoudingen bleven jarenlang ingewikkeld. Thank God it's Friday, tot aan 9 uur. Ik ben blij dat wij niet in een rockband zitten.
1: Nee, denk ik ook niet, nee.
0: Nee, een hoop gezeik.
1: Ja, zeker weten. Bij jou al. Bij jou zeker, ja.
0: Ja, maar het levert wel meer geld op.
1: Ja, ik wil dat riedeltje niet. Nee, ik wil dat riedeltje.
0: Ja, maar dat levert veel meer geld op.
1: Ja, in je broekje.
0: Maar die, nou, maar hier zitten we ook voor lieve werk uit. Het kost alleen maar geld.
1: Nou, ik word ervoor betaald. Oh, shit. Wat zeg ik nou weer? Oh ja, nou ja, maar niet uit. En daar krijg je huilbuien van.
0: Ja, huilbuien in je broekje. Tijd voor verheffing. Ja. Het is tijd voor smut en
1: enigheidjes. En pikante praatjes. Ja, ben jij een mannelijke man of een... Ja, jij bent een mannelijke man, denk ik. Ah, halve man.
0: Ja, ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Ja.
1: Mannelijke mannen en seksisten willen niet gezien worden met een plantaardige burger. Hamburger bedoel ik dan, hè? Hamburger. Geen plantaardige burger, maar een hamburger bedoel ik dan. De supermarkt verkoopt steeds minder vlees, maar de vegaburger profiteert daar niet van. Die verdwijnt dan sneller uit het schap. Nieuw psychologisch onderzoek wijst een oorzaak aan die weinig met de smaak te maken heeft. Plantaardig is niet mannelijk genoeg.
0: Plantaardig is gay.
1: Ja, en hoe seksistischer iemand denkt, hoe sterker het oordeel uitvalt.
0: Kijk, wij
1: zijn geen kraakbierbakfietsers natuurlijk. Nee.
0: Sorry, ik denk niet dat het daaraan ligt. Ja, je hebt een aantal mensen die willen heel erg graag vegan zijn, moet je zijn.
1: Moet je het lekker zelf weten.
0: En voor mij mag het, ik vind het allemaal best. Ik heb die shit geprobeerd. Ik vind het niet te hakken.
1: Nee, ik vind het ook niet te hakken.
0: Nee, dus...
1: Ze noemen het ook de eiwittransitie.
0: Ik ben echt, nou, dat is weliswaar lang geleden. Ik denk wel een jaar of 10 geleden. Ben ik zo'n markt ingelopen, markt met een Q.
1: Oh, nee.
0: Dat is echt... Daar,
1: nee,
0: daar,
1: nee, nee, nee, nee.
0: Daar
1: nee.
0: Loopt... Daar nee, loopt, nee. Daar loopt... Heel GroenLinks en...
1: Nou, daar voel ik

0: En alle lezers van de Trouw die lopen daar.
1: Ja, nee, maar daar voel ik me al heel snel een schaamhaar culturele meid. Dat kan ik er niet tegen.
0: Waar gaat dit over?
1: Nee, dat krijg ik.
0: En toen heb ik meegenomen van die kipstukjes met CK.
1: Wow. Ja, ja.
0: Van die vegetarische slager.
1: Waarschijnlijk met een Q.
0: Nee, kipstukjes met CK. Die vegetarische slager doet alles met CK. Vind je leuk?
1: Man.
0: Nou heb ik die thuis gemaakt. En dat waren van die flintjes. Nou, op zich smaakte dat best lekker. Maar als je dan die andere narigheid gaat proberen. Ja, het is het gewoon niet, jongens. En,
1: nee.
0: En wat mij ook altijd opvalt. Als ik dan die vegetarische mensen zie. Dan denk ik, joh. Je ziet er ook niet echt lekker uit of zo, hè?
1: Nee, het is allemaal dun. En wit. Wit zien ze eruit. Nou, wittig.
0: Wit, allemaal zo'n bleekje.
1: Bleekje, ja. Ja, dan krijg ik zelfs jeuk van mijn roze flamingo. Maar nee, serieus, het is echt zo. Maar het is een van de hardnekkigste raadsels van de eiwittransitie. Nederlanders nemen inmiddels wel dat minder vlees eten gezonder is en de aarde minder belast. De vleesverkoop in de supermarkt zakt dan ook al jaren weg. Nou, bij ons niet, Wiebe.
0: Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, dat geloof ik echt helemaal niet.
1: Zo, nee. Maar de vleesvervanger die daarvan zou moeten profiteren, zakt nog harder. Ja! Tussen 2022 en 2025 verloor de categorie ruim een tiende van haar omzet van haar verkochte kilo's. Plantaardig blijft steken op een paar procent van alle vleesproducten in het schap. Ja, dat merk ik ook wel. Ik zit te kijken. Ik ben vandaag trouwens de boodschap wezen doen. En je ziet ook gewoon dat die plantaardige dingen constant helemaal vol zijn. Nou kunnen ze dat ook heel snel weer bijvullen.
0: Ja, dat
1: weet
0: ik niet.
1: Dat weet ik allemaal niet. Maar ja, het is wel.
0: Nou, het zijn zo. Iedereen moet lekker doen wat hij zin in heeft.
1: Zeker, maar ik ben geen kraak biobak fietsfietser.
0: Nee.
1: Nee, maar dan mag iedereen zelf eten.
0: Ik gooi dit weekend nog even een T-bone erop.
1: Grappig, heerlijk man.
0: Maar die hebben wel mijn biologische boerderij gekocht, hè? Nou, jij weer. Ja.
1: Ja, proef jij ook, hè?
0: Nou, dat proef je wel, ja. Thank God it's Friday, dames en heren. Met bands die ruzie hadden. Nou, dit was er ook eentje. Creedence Clearwater Revival.

0: Sins Clearwater Revival. Ja, waar notabene. Het waren familieleden, ook dat nog eens een keer. Creedence was eind jaren 60, begin jaren 70 enorm succesvol. Toch ontstonden er binnen de band ernstige spanningen, beef. Frontman John Fogerty kreeg steeds meer controle over het creatieve proces. Iets waar andere bandleden moeite mee hadden. De oneenigheid groeide uit tot langdurige conflicten. Uiteindelijk heeft hij bij de vierde LP gezegd... Oké, weet je wat? Leveren jullie dammernummers aan. Nou, die LP die heeft nauwelijks de schappen gezien. Wat zijn manier.
1: Ja, maar John Fogerty, hè? Hallo. Ja, ja. Praat je wel over iemand?
0: Na het uiteenvallen van de band waren de relaties zo slecht... dat sommige voormalige leden jarenlang nauwelijks contact hadden. Zelfs nu gaan de juridische verschillen nog steeds door.
1: Lijkt de police wel.
0: En dan nu de Gunners, dames en heren. Guns N' Roses werd eind jaren 80 een van de grootste rockbands ter wereld. Achter de schermen verliep de samenwerking echter alles behalve soepel. Vooral frontman Axl Rose kwam regelmatig in contact met een conflict met andere bandleden. Discussies over muzikale keuzes, management en persoonlijke kwesties zorgden voor toenemende spanningen. Gitarist Slash en bassist Duff McKagan verlieten uiteindelijk de groep. Hierdoor blijft Axl Rose jarenlang het enige originele kernlid van de Gunners. Pas veel later slaagden de voormalige bandleden erin de verschillen gedeeltelijk opzij te zetten. En zorgden voor een succesvolle reunie. Ze treden nog steeds op. Dit was een van de grootste hits. Uit 1989, Patience.

0: The Gunners. Guns N' Roses en Patience uit 1989. Fantastisch nummer, dames en heren. Thank God it's Friday. Het is 7:10. Bijna 7:10, dames en heren. We zijn er tot... Nee, 8:10. Sorry, pardon. Ik loop weer te slapen. We zijn er tot aan 9:00 in Thank God it's Friday. Maar eerst nog weetjes en
1: pikantballetjes. Ja, een model met hele grote borsten wil als NASA-ambassadeur mee met een maanmissie. Dat zegt ze. De 26-jarige OnlyFans-influencer CC Rose uit Toronto wil door NASA worden benoemd tot ambassadeur van de mensheid. Jezus. Voor de komende maanmissie. Hoewel ze deze rol liever veilig vanaf de grond vervult dan in een raket, is haar verzoek opmerkelijk, omdat ze niet gelooft dat de historische Apollo-maanlandingen echt hebben plaatsgevonden. Ah, zo eentje, een ontkenner. Tegenover haar 2 miljoen Instagram-volgers, 2 miljoen hè, uit ze al jaren haar twijfels over de geschiedenisboeken. Of het allemaal wel klopt. Sinds ze de entertainments-industrie werkt, is haar scepties alleen maar gegroeid. Ze vermoedt dat de eerste landing op van de maan op een filmset is opgenomen, gezien de geavanceerde technieken in de film- en theaterwereld.
0: Oh, dat zal het zijn, ja.
1: Ja, zeker.
0: Thierry Baudet heeft er ook geweldig ideeën
1: over. Ja, de wereld is plat ook, hè?
0: Ja,
1: je valt er zo vanaf.
0: Ja,
1: echt waar. Is mij ook een paar keer gebeurd. Mm-hmm. Moest ik helemaal weer terug gaan door het hele
0: drama,
1: land.
0: Jongen. Echt.
1: Echt vreselijk. Rose vindt dat de kritische denkers te snel als complotdenkers worden bestempeld en blijft openstaan voor hard bewijs. Al is een officieel NASA-bericht voor haar niet genoeg. Ze wil het bewijs van dichtbij ervaren om overtuigd te raken en ze ziet zichzelf, ondanks haar vliegangst, als de perfecte spreekbuis voor het project. Er staat ook nog een dingetje bij met een foto. Nou, als je de foto ziet, denk je van... Maar goed, zij gelooft er niet in.
0: Ja. Nee.
1: Ja, valt voor ja, het is gewoon niet waar allemaal.
0: Nee, uiteraard. Nee.
1: Ik was erbij toen ik zo... Nou ja, goed, maakt niet uit. Ja,
0: dit zijn nog steeds mensen die denken dat de maanlanding niet heeft plaatsgevonden. Maar dan denk ik, joh, hey, prima, ga lekker in de ramen likken. En,
1: ja.
0: Maar ja, dat zijn wel gekkere dingen. Daar gaan we niet over hebben, dames en heren. We zijn geen complotshow. Het gaat hier om muziek, dames en heren.
1: Ja, leuk.
0: Muziek van bands die ruzie hebben met elkaar. It is Why Can't This Be Love?
2: Thank God it's right.
0: Van Halen.

0: Dylan was het, dames en heren. Why Can't This Be Love? Maar dat was met Sammy Hagar. En Sammy Hagar was er niet voor niets, want ook Van Halen had beef. Een van de bekendste ruzies speelde zich af tussen zanger David Lee Roth. Die kwam voor Sammy Hagar. En natuurlijk legendarische gitarist Eddie Van Halen. Beide muzikanten hadden sterke persoonlijkheden en verschillende ideeën over de toekomst van de band. Roth wilde experimenteren met andere stijlen, terwijl Eddie zich meer wilde richten op muzikale ontwikkeling binnen de bestaande formule. De spanningen liepen uiteindelijk zo hoog op dat Roth de band verliet. Hoewel er verschillende reunies plaatsvonden, bleef de relatie tussen beide muzikanten jarenlang moeizaam.
1: Vreselijk allemaal.
0: Ik heb laatst, van de week heb ik een filmpje gezien van David Lee Roth nu.
1: Van?
0: David Lee Roth, nu.
1: Ja.
0: Je weet niet hoe die gozer eruit ziet, joh.
1: Niet?
0: Ik dacht dat ik een lijk zag.
1: Echt waar?
0: Ja, dat is echt niet normaal. Nee, echt, ik weet... Nee, je herkent hem zelfs niet eens.
1: Jezus, heel mager waarschijnlijk.
0: Heel mager, maar ja, nou ja, alles... Nou ja, goed, anyway. Lars, we gaan naar...
1: Zwaaitse ouwe.
0: 8 uur.
1: Ja, psycho.
0: Uur. Heb je er zin in?
1: Zeker, altijd, hè?
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dat is mooi.
1: Oh, heerlijk.
0: Weet je wie ook ruzie hadden met elkaar?
1: Nou?
0: Prince.
1: Ik zou het niet zeggen, hè?
0: En Michael Jackson. Ja. Twee van de grootste pop-iconen van de jaren 80. Prince en Michael Jackson hadden bekende rivaliteit. Het begon allemaal toen Jackson's Thriller beter verkocht dan Prince's 1999. Er waren verschillende incidenten tussen de twee, waaronder een beroemd duel op het podium met James Brown. De rivaliteit bleef bestaan tot aan een respectievelijke overlijden. Op de 8 uur, dames en heren, met deze van Prince, Sign of Times.

0: Die hadden mot met elkaar, dames en heren. Ja, wie niet? Maar oké, okay, anyway. Live uit de Loft in Laren. Welkom bij het tweede uur van Thank God It's Friday. Op 14 augustus 1985 deed Michael Jackson de ultieme power move in de muziekgeschiedenis. Hij kocht voor 47,5 miljoen, dus echt nu een koopje, de rechten van de complete Beatles-catalogus. Ruim 250 nummers van Lennon en McCartney. Paul McCartney had Jackson notabene zelf de tip gegeven om in muziekrechten te investeren. Nou, je weet het dus wel. Beef tussen die twee. En Thank God It's Friday staat dus in teken van bands en muzikanten die mot met elkaar gekregen hebben. Zou ook inderdaad Kiss, die, ik weet niet meer, nou, die papieren liggen daar, maar oké, okay, die hebben ook mot met elkaar.
1: Ja, ja.
0: Dus vandaag, dames en heren, Modified Sin, Thank God It's Friday. Noordstraat, vliegen, bakboord.
1: Zeker.
0: Ja, je laatste uur voor je vakantie,
1: man. Heerlijk, man.
0: Dit is bijna religieus. Dit moet bijna een transcendente ervaring zijn voor je.
1: Ja, ik ga wel altijd uitzendingen wel missen de komende 3 weken.
0: Oh ja?
1: Ja, ik wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan ga je op vrijdagavond ga je in Spanje ga je een hoekje zitten huilen.
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja, met een biertje erbij. En,
0: met een biertje.
1: En een borreltje.
0: En een borreltje
1: erbij.
0: Dat kan
1: je wel.
0: Ja, ja, ja, ja. Live in onze mapcave, dames en heren. Dit is Lof de Lage. Geen weers in onzin, waanzin. De gulle lach. Dit is Thank God It's Friday. Natuurlijk op Seabreeze 1098 en 1395. En meekijken doe je via radioseabreeze.nl. Op de homepage zie je een venstertje. Klik erop en ben live verbonden met de studio. En je kunt meeluisteren. Nou, jongens. Op naar het tweede uur. Met heel veel beef en heel veel goede muziek.
1: En met Jantje.
0: Oh, Jantje. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
1: die
0: ja,
1: komt ook zo.
0: Ja, ja. Nou, kom maar op met Jantje.
1: Nou, moeder gaat Jantje van school halen. En ja, na even gewacht te hebben, komt Jantje er eindelijk aan. Zo, jongen, zegt ze. Daar ben je dan. En wat voor een les heb je gehad vandaag? Zegt Jantje. Mama, het ging over seksuologie. Oh ja, jongen. Maar waar ging het dan precies over? Informeert moeders. Ja, zegt hij over masturbatie.
0: Masturberen. La la la la la la la.
1: Dat zegt Jantje iets wat aarzelend. Om het moeilijke woord, hij kan het niet goed uitspreken. Zo, jongen, dat is een hele mond vol.
2: Nee, mam.
1: Dat wat jij bedoelt is pijpen.
3: Het weekend begint.
1: Die Jantje weet het, hè?
0: Thank
1: God. Ik zal maar komen. Ja, Jantje. Jantje, I love Jantje.
0: Jantje
1: is te gek. Ja.
0: De eerste superband, dames en heren, in de geschiedenis van de popmuziek was Cream. Jack Bruce, Ginger Baker en Eric Clapton. En Cream. En ook die hadden beef. Uit 68 is hier het legendarische White Room.

0: Cream. Een van de eerste superbands, zoals ik net al zei. Maar ook die kregen mond met elkaar. Nou waren het ook wel een aantal uitgesproken types. Zeker Ginger Baker, daar hadden we het er net over. Die man was geniaal, maar hij was net zo geniaal als gek.
1: Ja.
0: En die ook bestond bekend als een notoire chagrijn. Was dat de schuld van de grote Marshall-versterkers die de band gebruikte? Daarmee kregen ze harde, het vervormde geluid waar ze bekend om stonden. Hard spelen heeft niks met muziek te maken, zei Ginger Baker later. Het leek alsof... Hoe groter hun ego's worden, hoe harder ze gingen spelen. Clapton en Bruce stapelden steeds meer Marshall-versterkers tussen en achter hen op het toneel. Het laatste jaar van de band beschadigde Ginger Baker's gehoor. En Clapton was zelfs een tijdje doof. Anyway, dames en heren. Je hoorde ze met White Room. En thank God it's Friday, dames en heren. Het is 14 augustus 2026. Tijd voor de dag.
1: De dag.
2: Yo.
1: Ja, zeker joh. In de tweede uur gaan we naar de geborenen. Dat was in 1926 René Goscinny. Wie was René Goscinny?
0: Een kuifje.
1: Juist, nee, Franse schrijver van stripalbums. Hè. Hij heeft ook voor, niet voor Kuifje geschreven, maar voor Asterix Nobile.
0: Asterix, oude hand. Ja, Goscinny. Ja,
1: hij is al overleden in 1977, dat wist ik dan weer niet. 1938, Benny Muller, Nederlands voetballer. Helaas ook niet meer onder ons, overleden in 2024.
0: Kuifje was Hergé.
1: Kuifje was Hergé, ja, inderdaad. Ja. 1941, David Crosby, Amerikaans gitarist en singer-songwriter.
2: Ja,
1: en die is ook overleden al in 1923. Misschien hebben we die ook op de andere lijst staan, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, die is nog niet overleden.
1: Nou, ja. Die is al overleden. In David Crosby, jawel.
0: Ik ga even kijken.
1: 2023, ja zeker wel. 1945, Steve Martin, Amerikaans acteur, komiek en producer. 1946, Alexander Curley. Ja, wie kent hem niet, Nederlands zanger. Wat voor nummer had hij ook weer geschreven? Met drank ook, hè?
0: Hij heeft er meerdere gehad. Agassus.
1: Ja. Agassus.
0: Oh, ja, zei hem goed.
1: Rabbelabbegus.
0: I'll never drink again.
1: Oh ja, dat was het.
0: Ja,
1: dat was gewoon toen de tijd.
0: David Crosby is inderdaad dood, hè?
1: Ja. 1947, Joop van Dalen, Nederlandse voetballer. Ook overleden in 1925. En 1947, Danielle Steele. Dat is een Amerikaanse schrijfster. Die doet het nog. 1949, Morten Olsen, Deens voetballer en voetbalcoach. En 1952, Alex van Warmerdam, Nederlands acteur, regisseur, schrijver en vormgever. 1958 geboren, Pieter Jan Hagens, de papa van de Nederlands televisiepresentator. Van de nieuwsprogramma's.
0: Vooral radiopresentator, hè?
1: En radio, ja, zeker. Radio 2 vaak in het begin. Dus weer begonnen
0: volgens mij. Radio 1.
1: Ja. 1965, Koen Verbraak, Nederlandse journalist en programmamaker. En 1966, oh, wat een goed jaar, 1966. Fantastisch jaar. Halle Berry, Amerikaanse actrice, is geboren. En in 1984.
0: Die ziet eruit als een fucking 35 is.
1: Ja,
0: dat is echt niet normaal.
1: Dat is echt niet normaal, nee. Halle Berry. 1984, Nicolette van Dam, Nederlands actrice.
0: En hosselaar.
1: Daar heb ik niet zoveel mee, maar ja. Meisje doet het goed, blijkbaar. Gaan we over in de tweede uur naar de overledene Wiebe. 1956, Bertolt Brecht. Ja,
0: ach, ja.
1: 58 jaar geworden maar. De Oost-Duitse dichter, toneelschrijver en toneelregisseur. 1988, Enzo Ferrari. 90 jaar geworden, Italiaanse autobouwer.
0: De commandatore.
1: Ja, commandatore. 2011, Frits Korbach. 66 jaar geworden, Duits voetbaltrainer en vele jaren in Nederland werkzaam. 2014, Egbertje Lutscher de Vries.
0: Nou, die.
1: Die ja, 111 jaar geworden, tot nu toe Nederlands oudste mens. 2020, Arthur Dokters van Leeuwen. 75 jaar geworden, dokter, Nederlands jurist en topambtenaar. Ik had altijd wel met die... Met die ontzettende dikke man.
0: Het is een hele enge en foute regent.
1: Ik vond het heel zielig.
0: Nee. Helemaal niet zielig. Nee, het is een hele foute
1: regent. Ik dacht, waarom ga je nou niet eens een keer lijnen, vriend? Dacht ik altijd. Maar goed, die is niet meer onder ons.
0: Goed zo.
1: Het zal even tijd gekost hebben om die te verbranden, denk ik niet. Maar goed.
0: Maar vet verbrand snel, hè?
1: Oh ja, oké. Okay. Muziekjarige op 14 augustus deze dag. Inderdaad, 1946, Alexander Curley. Hij heet eigenlijk Harm Bremer, inderdaad, lees ik hier. 1947, Matty Pryor van Steel Eye Span. En 1947, Sharif Dean van Sharifadine Karibouli. Oh ja, de zanger uit Marokko.
0: Do you love me?
1: What the fuck?
0: Ja, nee,
1: ik ken hem niet. 1948, Bruce Thomas, bassist van Elvis Costello in Attractions. En 1958, John Mayer, BZN. Oh, John Mayer, BZN. Ja, oh ja. Ja. Is hij ook vannacht jarig? Johnny Boy. 1961, Luisa Fernandez, zangeres uit La España. En 1966, David Halliday. David Halliday, ja, dat is wel een held, hoor.
0: Nee, ik zou zeggen Johnny Halliday. Maar David Halliday, misschien zijn zoon. Want Johnny Halliday was wel veel eerder.
1: Ja, maar, David is... ook al 60.
0: Geen idee, ja, geen idee.
1: Johnny Halliday is altijd geen 120 geweest,
0: hè? Nee, maar David, de Johnny Halliday, die heeft al een lange tuin op zijn buik.
1: Een tuintje op zijn hoofd, inderdaad. Ja. 1941 als laatste, David Crosby. Van de States!
0: En Crosby, Stills, Nash & Young. En om een cirkel rond te maken... Dit ging over het originele Woodstock in 1969.

0: van Spandau Ballet uit 84. De legendarische Tony Hadley.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, ja. Maar ook Spandau Ballet heeft op zijn zacht gezegd een bewogen geschiedenis achter de rug. Na rechtszaken en publieke ruzies legden ze de ruzie bij en kwamen ze weer samen voor een aantal succesvolle tournees en albums. Ja, tuurlijk, geld is altijd welkom. Dat was zo tot 2017, toen zanger Tony Hadley plotseling de band verliet. De andere bandleden zeiden later dat Tony niet meer welkom was bij de band. Gary Camp zei hij wilde het niet meer doen. Wat hem betreft wilde hij alleen nog maar zich op zijn solowerk richten. Toen hem gevraagd werd of Tony terug kon komen, antwoordde drummer John Keeble meteen nee. Nou, tot zover Spandau Ballet, dames en heren. Maar gelukkig hebben we de opnames nog. Thank God it's Friday! Tweede uur, ruim in de tweede uur. Tijd voor een verheffing. In en weetjes. En
1: pikante praatjes. Ja, alcoholvrij bier is hetzelfde als porno op de radio, maar... Ja, nee, dat is gewoon zo. Maar deze man die vliegt in brand tijdens de porno.
0: Ik heb net iemand gezien met alcoholvrij bier.
1: Ja? Ik niet.
0: Ja, ik wel.
1: Ik ken hem niet, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Nee. Ja, kijk. Tja, je zit je even een bom op te zetten en de berenklauw te strelen. Oftewel de lans aan het oppoetsen. Of de aap op zijn bakkers aan het geven. Vlieg je in de fik. Dat lijkt me niet best. Agenten en brandweermannen in San Francisco zijn nog steeds op zoek naar aanwijzingen voor een bizar incident dat afgelopen woensdag gebeurde. Een man was in een privékamertje in een seksshow porno aan het kijken.
0: Oeh. Ja, dat kan gebeuren.
1: Waarna hij plots in de brand vloog.
0: Wat is dit nou weer?
1: Ja, ziekenbroeders van een ambulance die toevallig in de buurt stond... zagen de porno-junkie over straat rennen terwijl hij in de brand stond. Volgens Kevin McNaughton van de politie zag het ambulancepersoneel de vlammen op hem afkomen. Agenten en brandweermannen waren snel ter plaatse en wisten de man te blussen. Aldus McNaughton. De man werd naar een ziekenhuis gebracht en werd verzorgd aan levensbedreigende brandwonden. Onderzoekers kijken nu hoe hij in de brand kon vliegen. Zelfontbranding, denk je niet?
0: Daar heb ik wel eens van gehoord. Helemaal niks van.
1: Ja. Ja,
0: heeft hij dan zo hard zitten...
1: Ja, zit,
0: zitten onaneren dat hij...
1: De bergklauw te strelen.
0: Onani, onana,
1: onaneren.
0: Net vliegt. Ja, ja, wrijving geeft Frans, maar als het hard gaat, dan gaat het...
1: Ja, die was flink de aap op zijn bakken aan het geven. Ja, hij vloog die in de fik. Maar ik heb wel eens gehoord dat mensen ook spontaan ontbranden. Ja, ik weet of het waar is, hoor, maar ik heb wel eens gelezen dat men spontaan kan ontbranden.
0: Nou, in Cambodja heb ik dat wel gezien. Ja, dan stond er zo'n...
1: Ja, maar heeft hij echt gezien of er geen
0: gang? Oh, oké. Okay.
1: Ja,
0: dat zal het zijn.
1: Ja.
0: Nee, maar ik heb nog nooit iemand gehoord die uit zichzelf ontbrand is.
1: Nee, maar ja, maar hoe die in de fik kwam, dat weet ik niet. Maar wij gaan ook nog eventjes naar Chinese stad Changchun.
0: Ah.
1: Ja, dus ook een man die zat porno's te kijken in de bus.
0: Ja, waar anders?
1: Ja, waar anders natuurlijk. Buspassagiers in de Chinese stad Changchun wisten niet...
0: Ze hebben allemaal wifi, hè, die bus?
1: Ja, allemaal. En airco. En die wisten niet hoe ze het hadden. Toen een man doodgemoederd op zijn portable DVD-speler... DVD-speler? Oh, die hebben ze daar nog. Ja, die in die oude film. Een hete pornofilm zat te bekijken. Daarbij stond het geluid behoorlijk hard. Zodat iedereen er wat van mee kreeg. Of ze nu wilden of niet. Mensen die achter de man zaten, stonden op om een andere plaats te zoeken achter in de bus. Ze spraken de controleer aan over het gedrag van hun medepassagier, maar deze liet weten dat hij daar niet over ging en hij greep ook niet in. Nou ja, dat kan alleen maar een China, denk ik dan.
0: Ja, gangzinnig, ja.
1: Die gaat naar Polen kijken in de bus. Ja, als je dat wil, moet je het lekker doen. Maar ja, goed.
0: Nee, ik kan me nog herinneren.
1: En dan op een DVD-speler ook nog.
0: Ik zat ooit in een Chinees restaurant in Emnes.
1: Oh jee.
0: Ja, dat is lang geleden.
1: Dat gaan we krijgen,
0: hoor. Nou, dit zal 2009 zijn geweest.
1: Oh, die is lang geleden.
0: Nee, dat zat in Chinees restaurant. En we waren de enige twee in het restaurant. We gingen daar eten. En de eigenaar die... wij waren aan het eten. En hij zat dus achter zijn computer. Maar het probleem was, ik keek recht op dat scherm vanaf mijn tafel.
1: Nee, hey.
0: Ja. Die zat dus gewoon Chinese porno te kijken.
1: Ah, nee, joh.
0: Ja.
1: Ga je dat niet doen in een restaurant?
0: Nee, hij dus wel. Ja, goed, anyway.
1: Maar zie je, het bestaat, hè?
0: Ah, je kan mij het schelen.
1: Mij ook niet.
0: Als hij zijn handen maar was.
1: Het zijn wel leuke verhaaltjes.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. We gaan zo meteen naar het gedicht van de week. Uiteraard weer. Legendarisch. Dat doen we na Simon & Garfunkel.

0: zij hadden mot, dames en heren. Simon & Garfunkel, maar wat een stemmen, wat een muziek. Uit 1966, het legendarische Sound of Silence.
1: Een teder moment. And thank God it's Friday.

0: ontaard in een matpartij. Blikken raken verblind in het stinkende slijk. We smijten met oud zeer. Vlammen van jaloezie. Hitte die woede laat branden. Uitgebluste, verbroken vriendschap. Een storm barst los, de zure neerslag valt. Dat het als vuil aan de huid kleeft. De sfeer is verknald. Nu staan we hier versteend. Twee monumenten van diepe wrok. De storm zwijgt nu eenmaal. Bijt in de pijn dat optrok. Wanneer valt de zuiverende regen?
1: Gedicht van de week. And thank God it's Friday.

0: Eerste hit van Elvis Costello en The Attractions. Ja, dames en heren, die hadden ook mod. Want Bruce Thomas, toevallig jarig vandaag, bassist in de begeleidingsdet The Attractions. En de singer-songwriter Elvis Costello waren vrienden en zelfs huisgenoten in de beginjaren van de band. Maar Costello ontsloeg Thomas in 1996. Algemeen werd aangenomen dat dit kwam door de weinig vleiende beschrijvingen van Costello in Thomas' boek The Big Wheel. In 2003 vertelde Thomas een Mojo magazine dat het in werkelijkheid kwam door Costello's jaloezie, omdat hij een relatie had met Kate O'Rourdian van de Pogues en irritatie over het feit dat hij te veel improviseerde tijdens de concerten.
1: Nou.
0: Toen Elvis Costello ooit naar Thomas werd gevraagd, zei hij simpelweg: ik speel alleen met professionele muzikanten.

0: tijd voor enigheidjes en pikante praatjes. In Portland, in de Amerikaanse deelstaat Oregon, is een postbode door zijn werkgever US Postal geschorst omdat hij in een tuin een grote boodschap deed.
1: Ja, ja, ja, als je moet, moet je, hè?
0: Jezus, nee.
1: Nee, maar Don, ja, wat ja, moet je dan door je broek schijten? Dan moet je naar huis.
0: Ja, nee, ik ja, bedoel, dit, even, hè? Oké. Okay,
1: ja, nee.
0: Het kan gebeuren, een heel enkel geval, dat je het, nou, maar je voelt het meestal wel aankomen, denk ik dan.
1: Dat hoeft niet, hoor. Ik heb dat een keer gehad. Daar ga ik verder geen uitspraken over doen.
0: Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik het ook wel zo.
1: Don Durfler wist niet wat hij in zijn voortuintje zag toen de post... toen de postbezorger echt...
0: Nou goed, voor de plantjes.
1: Zijn broekje liet zakken. Het slachtoffer nam meteen een fotostad bij de hand en legde de wandaad vast. Nou. US Postal neemt de zaak ernstig. Dat snap ik ook wel. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. En ik hoop dat ik het nooit meer hoef mee te maken. Al dus de woordvoerder van het bedrijf US Postal. De geschorste postbode ontvangt voorlopig geen salaris. Ja, in Amerika kan dat waarschijnlijk. Er is een onderzoek gestart. De inspecteurs zijn de poep vakkundig komen verwijderen. Omdat het om bewijsmateriaal gaat.
0: Schijt toch uit, man. Nee, ja, die thuis
1: schijt toch uit, ja.
0: Is het probleem opgelost, ja.
1: Mijn Portland bestaat er zelfs een wet die stelt dat kakken op andermans eigendom een misdrijf is. Dus ja.
0: Oh!
1: Ja, Portland. Oei. Ja, dus de moraal van dit verhaal is, wordt nooit postbode in Portland.
0: Als je moet schijten. Sorry, het is wel weer lekker.
1: Normaal die verhalen, hè?
0: Ja.
1: Maar het is wel waar. Alles is waar.
0: Zo is dat. Neil Young, dames en heren, die heeft een hit gemaakt, die heet Southern Man. En daarmee beklaagde hij zich tegen het racisme van het zuiden natuurlijk. En met name in Alabama en Georgia en weet ik wat. En dat is allemaal deugen natuurlijk. Je begrijpt het. Nou, in die jaren was het ook wel waar. Maar toen had Lynyrd Skynyrd iets van, oké, hold my beer. Dat kunnen wij ook, Neil Young. En die hebben dit nummer gemaakt. Sweet Home Alabama. And thank God it's Friday.

0: fantastische band, dames en heren. De Kings reageerden in de 60-jarige hitparades. Ze maakten deel uit van de Britse invasie in Amerika en werden uiteindelijk opgenomen in de UK Music Hall of Fame. De band bleef 32 jaar bij elkaar, mind you, met de broers Ray en Dave Davies, die het grootste gedeelte van hun tijd ruzie maakten. Totdat Dave besloot dat hij het niet meer kon. Volgens Dave besloot Ray om voor de 50ste verjaardag van Dave een feest te geven. Toen het echter zover was, sprong Ray op de tafel en gaf een zelf ingenomen toespraak. Daarbij ging hij, waarschijnlijk per ongeluk, in Dave's verjaardagstaart staan. Dat was de laatste keer dat ze met elkaar spraken.
1: Ik zou mij niks kunnen schelen. Ik zou er vreselijk om moeten lachen.
0: Daar gaat het
1: als jij aan mijn verjaardagstaart ging staan. Op mijn 50ste verjaardag, ja.
0: Nou, Lord.
1: Gierende hartkleppen krijg ik van jij niet?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Bij mij gaat het bloed juist stromen. Het is goed voor de kruislauf, deze uitzending.
1: Zeer goed voor de kruislauf.
0: Deze uitzending zit erop, Lord.
1: Oh, alweer?
0: En lieve luisteraars.
1: Gods collega, zeg hè. Wat een
0: time flies.
1: De slak in het huisje.
0: Volgende week zijn we er weer, maar dan met een Greatest Hits aflevering uit het verleden. Want Norris die zit met z'n
1: zeker het beluisteren waard. Ik ga hem luisteren.
0: Ja. Ja.
1: Nee, ik zet hem op vrijdag volgende week. Ja, zeker.
0: Dus, maar we hebben nog één fitty.
1: Een klein fitty?
0: Oh. Lou Reed.
1: Och jeetje, ja. Die heeft ook nog een dingetje.
0: Lou Reed lijkt iedereen te haten, maar zijn diepste minachting is gereserveerd voor journalisten. Er zijn talloze verhalen van schrijvers die een interview met Reed hadden en met niets anders terugkwamen dan een bandrecorder van notitieblok vol antwoorden van één woord en zelfvoldane neerbuigende afwijzingen naar buiten kwamen. Voormalig New Musical Express schrijver Nick Kent zei ooit: je moet ontzettend slijmerig zijn om iets bij hem te bereiken. Ik zou het liefst een pistool pakken en die klootzak neerschieten. Reed's houding lijkt er met de jaren niet op vooruit te gaan. Toen Spinnen in 2008 vroeg naar zijn benadering van de journalisten, sloot hij het interview af met: jullie geven geen fuck om muziek. We zijn klaar met praten.
1: Ja, mooi hè.
0: Toedeledokie.
1: Dit is een heuse plusuitspraak inderdaad.
0: Ja, geweldig.
1: Nou, tot over 3 weken mannen. En dames natuurlijk. Ik kan alleen maar zeggen. De rozen.
0: Hier is Lou Reed. 73. Walk on the Wild Side. Dank je voor het luisteren. Hou hem hier op Seabreeze.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbuks. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. Onder die veilingitems zijn een Bentley-replica, een portret van koningin Wilhelmina, theaterstoelen, een toneelpiano en oude typemachines. De musical werd in juli voor het laatst opgevoerd na bijna 16 jaar. Soldaat van Oranje trok sinds de première in 2010 ruim 4 miljoen bezoekers en is de langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De online veiling sluit op 31 augustus. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

trouble seem so small. She can turn the hardship

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt een overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode voor 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker

0: tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

And whatever happened, the Tuesday and so slow, gone down.

Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.